0: En staat er hier, ik zo bij vertrouwen van de winter en down. In mijn motion, dan was ik. Dan mag ik eens los.
1: Wat is?